0: Trip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Wait, did you hear that?

0: wijntje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Basisschool De Ark neemt met een feestelijke en muzikale wandeling door Wilrijk afscheid van directrice Chris Vloebergs. Wij hadden daar even een babbel mee.
5: Kan u ons vertellen hoe uw carrière verlopen is?
6: Hoe mijn carrière verlopen is? Het is inderdaad begonnen in september 84. Meneer Keulemans mij belde met de vraag of ik in het tweede leerjaar bij hem op school, in de toenmalige centrale jongensschool, wou komen lesgeven. En ik heb daar heel eventjes over moeten twijfelen, omdat ik eigenlijk een andere opdracht had. Maar meneer Keulemans heeft dat dan gefixt voor mij, dat ik toch bij hem op school kon beginnen. En kijk, ik heb daar nog geen moment spijt van gehad, want ik ben daar 40 jaar gebleven.
5: Proficiat. Wat is het grappigste, mooiste of meest ontroerende moment dat u in al die jaren op school heeft meegemaakt?
6: Goh, 40 jaar zijn het, hè? Dus ik zou zeggen, heb je eventjes. Maar er zijn heel veel dingen en ook al zeg ik, heb je eventjes, zo op het moment, nu direct, wat is mijn meest ontroerende, wat is mijn meest... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn er verschrikkelijk ontelbare. Eigenlijk, en dat klinkt een beetje, hoe zeggen ze dat, cheesy, is heel die 40 jaar één groot, ontroerend, fijn, mooi, gelukzalig moment geweest.
5: Zeker dat u het met veel plezier gedaan hebt. Welke les of wijsheid hoopt u dat uw leerlingen zich altijd van u zullen blijven herinneren?
6: Wat ze van mij zouden moeten herinneren is dat ik er, of wat ik graag zou willen dat ze van mij herinneren, is dat ik er inderdaad altijd voor hen was, dat ik er betrokken voor hen was, dat ik voor hen altijd tijd nam. En dat vind ik ook belangrijk, dat ze dat leren. Dat ze tijd moeten nemen voor elkaar, dat ze voor elkaar moeten zorgen. Dat ze verantwoordelijk moeten zijn voor wat ze doen en wat ze zeggen. Dat staat ook trouwens in onze leefregels. Dat ze niet moeten doen aan een ander wat dat ze niet graag hebben, dat er bij hen gebeurt. En dat ze een fijne vriend moeten zijn, want dan heb je vele fijne vrienden. Dat is wat ik hen altijd probeer mee te geven. En dat ze gewoon hun best moeten doen. Het goed moeten doen en het goed moeten willen doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
5: Wat gaat u het meeste missen en waarnaar kijkt u juist het meeste uit nu u met pensioen gaat?
6: Wat ik niet ga missen, daar ga ik mee beginnen. Wat ik niet ga missen is het thuis moeten werken. Het thuis aan al de administratieve dingen, de beleidsplannen, de administratieve last. Dat ga ik niet missen. Wat ik wel ga missen is de warmte, de babbeltjes, de connectie met ouders, met leerkrachten, met leerlingen. Ook als die babbeltjes niet zo heel fijn zijn of als ik niet zo'n fijne boodschap moet geven, dat ga ik missen. De contacten, dat ga ik missen.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De lijn past vanaf 1 juli het busaanbod aan. Dit verandert er in de gemeente Boeghout. Lijnen 31, 51, 52 en 53 worden geïntegreerd. Bus 51 rijdt om de 15 minuten tussen Berchem Station en Mortsel Gemeenteplein. Om de 30 minuten rijdt de bus door naar Hove, Lint en Duffel. Om de 60 minuten rijdt de bus door naar Hove, Boeghout en Vremde. Bus 51 naar Vremde rijdt dus nog om het uur, in plaats van om het half uur. De halte in de Witte Wijk wordt geschrapt. De gemeenteraad van Edegem heeft op 22 juni unaniem een renteloze lening van 100.000 euro goedgekeurd voor tennisclub Ter Linde. De club investeert bijna 200.000 euro in haar locatie aan Kattenbroek. De tennishal krijgt een nieuwe vloer. Er komen ook terreinen voor pickleball, een snel groeiende racketsport. Daarnaast investeert de club in duurzaam waterbeheer en een veilige fietsenstalling. Tennisclub Ter Linde telt meer dan 500 leden. Volgens schepen van sport Koen Michiels maken de werken de club klaar voor de toekomst en verhogen ze het comfort voor de sporters. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er geen sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club?

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf dinsdag 30 juni worden 20 betonplaten in de Kontigstraat in Edegem hersteld. De platen bewegen en veroorzaken trillingen en geluidshinder. Onder de platen wordt een vulling gespoten om ze vast te zetten. De werken duren bij goed weer ongeveer een week. Ze starten aan de Bonnyverlei en schuiven op richting het gemeenteplein. De Kontigstraat wordt afgesloten tussen de Bonnyverlei en de Monseigneur Kardijnlaan. Auto's en bussen rijden om via de Bonnyverlei en de Hovenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Behandelde platen mogen niet worden bereden zolang de signalisatie er staat. Bewoners van de Platsoenstraat in Boom krijgen afgelopen weekend opnieuw water binnen. Door het zware onweer liep zowel regen als rioolwater de woningen in. De brandweer kwam 's nachts pompen. Het doodlopende straatje ligt lager dan de omgeving. Daardoor stroomt er bij hevige regen veel water naartoe. Een grote oplossing via nieuwe riolering komt mogelijk pas in 2031. Een tijdelijke oplossing is er nog niet. Een bedrijf in de buurt stelde waterdichte schotten voor. Twee verdachten zijn maandagnamiddag opgepakt na een politieachtervolging in Aartselaar. Hun wagen crashte op het kruispunt van de Reetse Steenweg en de Pierstraat. De politie zocht de auto na een vermoedelijke diefstal in Edegem. Een getuige had een nummerplaat genoteerd. De bestuurder weigerde te stoppen. Bij de botsing waren drie wagens betrokken. Een vierde voertuig liep eerder schade op. Enkele inzittenden raakten licht gewond. De schade is vooral materieel. Eén verdachte vluchtte te voet, maar werd snel gevat. De andere werd ter plaatse gearresteerd. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info @orfeo.be of via telefoon.

0: nummer 03-449-1687. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rond je Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Basisschool De Ark neemt met een feestelijke en muzikale wandeling door Wilrijk afscheid van directrice Chris Vloebergs. Wij hadden daar even een babbel mee.
5: Kan u ons vertellen hoe uw carrière verlopen is?
6: Hoe mijn carrière verlopen is? Het is inderdaad begonnen in september 84. Meneer Keulemans mij belde met de vraag of ik in het tweede leerjaar bij hem op school, in de toenmalige centrale jongensschool, wou komen lesgeven. En ik heb daar heel eventjes over moeten twijfelen, omdat ik eigenlijk een andere opdracht had. Maar meneer Keulemans heeft dat dan gefixt voor mij, dat ik toch bij hem op school kon beginnen. En kijk, ik heb daar nog geen moment spijt van gehad, want ik ben daar 40 jaar gebleven.
5: Proficiat. Wat is het grappigste, mooiste of meest ontroerende moment dat u in al die jaren op school heeft meegemaakt?
6: Goh, 40 jaar zijn het, hè? Dus ik zou zeggen, heb je eventjes. Maar er zijn heel veel dingen en ook al zeg ik, heb je eventjes, zo op het moment, nu direct, wat is mijn meest ontroerende, wat is mijn meest... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn er verschrikkelijk ontelbare. Eigenlijk, en dat klinkt een beetje, hoe zeggen ze dat, cheesy, is heel die 40 jaar één groot, ontroerend, fijn, mooi, gelukzalig moment geweest.
5: Zeker dat u het met veel plezier gedaan hebt. Welke les of wijsheid hoopt u dat uw leerlingen zich altijd van u zullen blijven herinneren?
6: Wat ze van mij zouden moeten herinneren is dat ik er... Of wat ik graag zou willen dat ze van mij herinneren is dat ik er inderdaad altijd voor hen was. Dat ik er betrokken voor hen was. Dat ik voor hen altijd tijd nam. En dat vind ik ook belangrijk, dat ze dat leren. Dat ze tijd moeten nemen voor elkaar, dat ze voor elkaar moeten zorgen. Dat ze verantwoordelijk moeten zijn voor wat ze doen en wat ze zeggen. Staat ook trouwens in onze leefregels. Dat ze niet moeten doen aan een ander wat ze niet graag hebben, dat er bij hen gebeurt. En dat ze een fijne vriend moeten zijn, want dan heb je vele fijne vrienden. Dat is wat ik hen altijd probeer mee te geven. En dat ze gewoon hun best moeten doen. Het goed moeten doen en het goed moeten willen doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
5: Wat gaat u het meeste missen en waarnaar kijkt u juist het meeste uit nu u met pensioen gaat?
6: Wat ik niet ga missen, daar ga ik mee beginnen. Wat ik niet ga missen is het thuis moeten werken. Het thuis aan al de administratieve dingen, de beleidsplannen, de administratieve last. Dat ga ik niet missen. Wat ik wel ga missen is de warmte, de babbeltjes, de connectie met ouders, met leerkrachten, met leerlingen. Ook als die babbeltjes niet zo heel fijn zijn of als ik niet zo'n fijne boodschap moet geven, dat ga ik missen. De contacten, dat ga ik missen.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Mi piace così.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De lijn past vanaf 1 juli het busaanbod aan. Dit verandert er in de gemeente Boeghout. Lijnen 31, 51, 52 en 53 worden geïntegreerd. Bus 51 rijdt om de 15 minuten tussen Berchem Station en Mortsel Gemeenteplein. Om de 30 minuten rijdt de bus door naar Hoven, Lint en Duffel. Om de 60 minuten rijdt de bus door naar Hoven, Boeghout en Vremde. Bus 51 naar Vremde rijdt dus nog om het uur, in plaats van om het half uur. De halte in de Witte Wijk wordt geschrapt. De gemeenteraad van Edegem heeft op 22 juni unaniem een renteloze lening van 100.000 euro goedgekeurd voor tennisclub Ter Linde. De club investeert bijna 200.000 euro in haar locatie aan Kattenbroek. De tennishal krijgt een nieuwe vloer. Er komen ook terreinen voor pickleball, een snel groeiende racketsport. Daarnaast investeert de club in duurzaam waterbeheer en een veilige fietsenstalling. Tennisclub Ter Linde telt meer dan 500 leden. Volgens Schepen van Sport Koen Michiels maken de werken de club klaar voor de toekomst en verhogen ze het comfort voor de sporters. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

De zomer van Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf dinsdag 30 juni worden 20 betonplaten in de Kontigstraat in Edegem hersteld. De platen bewegen en veroorzaken trillingen en geluidshinder. Onder de platen wordt een vulling gespoten om ze vast te zetten. De werken duren bij goed weer ongeveer een week. Ze starten aan de Bonnyverlei en schuiven op richting het gemeenteplein. De Kontigstraat wordt afgesloten tussen de Bonnyverlei en de Monseigneur Kardijnlaan. Auto's en bussen rijden om via de Bonnyverlei en de Hovenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Behandelde platen mogen niet worden bereden zolang de signalisatie er staat. Bewoners van de Platsoenstraat in Boom krijgen afgelopen weekend opnieuw water binnen. Door het zware onweer liep zowel regen als rioolwater de woningen in. De brandweer kon 's nachts pompen. Het doodlopende straatje ligt lager dan de omgeving. Daardoor stroomt er bij hevige regen veel water naartoe. Een grote oplossing via nieuwe riolering komt mogelijk pas in 2031. Een tijdelijke oplossing is er nog niet. Een bedrijf in de buurt stelde waterdichte schotten voor. Twee verdachten zijn maandagnamiddag opgepakt na een politieachtervolging in Aartselaar. Hun wagen crashte op het kruispunt van de Reetse Steenweg en de Pierstraat. De politie zocht de auto na een vermoedelijke diefstal in Edegem. Een getuige had een nummerplaat genoteerd. De bestuurder weigerde te stoppen. Bij de botsing waren drie wagens betrokken. Een vierde voertuig liep eerder schade op. Enkele inzittenden raakten licht gewond. De schade is vooral materieel. Eén verdachte vluchtte te voet, maar werd snel gevat. De andere werd ter plaatse gearresteerd. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bagga en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Basisschool De Ark neemt met een feestelijke en muzikale wandeling door Wilrijk afscheid van directrice Chris Vloebergs. Wij hadden daar even een babbel mee.
5: Kan u ons vertellen hoe uw carrière verlopen is?
6: Hoe mijn carrière verlopen is? Ze is inderdaad begonnen in september 84. Meneer Keulemans mij belde met de vraag of ik in het tweede leerjaar bij hem op school, in de toenmalige centrale jongensschool, wou komen lesgeven. En ik heb daar heel eventjes over moeten twijfelen, omdat ik eigenlijk een andere opdracht had. Maar meneer Keulemans heeft dat dan gefixt voor mij, dat ik toch bij hem op school kon beginnen. En kijk, ik heb daar nog geen moment spijt van gehad, want ik ben daar 40 jaar gebleven.
5: Proficiat. Wat is het grappigste, mooiste of meest ontroerende moment dat u in al die jaren op school heeft meegemaakt?
6: 40 jaren zijn het, hè? Dus ik zou zeggen, heb je eventjes. Maar er zijn heel veel dingen en ook al zeg ik, heb je eventjes, zo op het moment, nu direct, wat is mijn meest ontroerende, wat is mijn meest... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn er verschrikkelijk ontelbare. Eigenlijk, en dat klinkt een beetje, hoe zeggen ze dat, cheesy, is heel die 40 jaar één groot, ontroerend, fijn, mooi, gelukzalig moment geweest.
5: Zeker dat u het met veel plezier gedaan hebt. Welke les of wijsheid hoopt u dat uw leerlingen zich altijd van u zullen blijven herinneren?
6: Wat ze van mij zouden moeten herinneren is dat ik er, of wat ik graag zou willen dat ze van mij herinneren, is dat ik er inderdaad altijd voor hen was, dat ik er betrokken voor hen was, dat ik voor hen altijd tijd nam. En dat vind ik ook belangrijk, dat ze dat leren. Dat ze tijd moeten nemen voor elkaar, dat ze voor elkaar moeten zorgen. Dat ze verantwoordelijk moeten zijn voor wat ze doen en wat ze zeggen. Staat ook trouwens in onze leefregels. Dat ze niet moeten doen aan een ander wat ze niet graag hebben, dat er bij hen gebeurt. En dat ze een fijne vriend moeten zijn, want dan heb je vele fijne vrienden. Dat is wat ik hen altijd probeer mee te geven. En dat ze gewoon hun best moeten doen. Het goed moeten doen en het goed moeten willen doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
5: Wat gaat u het meeste missen en waarnaar kijkt u juist het meeste uit nu u met pensioen gaat?
6: Wat ik niet ga missen, daar ga ik mee beginnen. Wat ik niet ga missen is het thuis moeten werken. Het thuis aan al de administratieve dingen, de beleidsplannen, de administratieve last. Dat ga ik niet missen. Wat ik wel ga missen is de warmte, de babbeltjes, de connectie met ouders, met leerkrachten, met leerlingen. Ook als die babbeltjes niet zo heel fijn zijn of als ik niet zo'n fijne boodschap moet geven, dat ga ik missen. De contacten, dat ga ik missen.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De lijn past vanaf 1 juli het busaanbod aan. Dit verandert er in de gemeente Boeghout. Lijnen 31, 51, 52 en 53 worden geïntegreerd. Bus 51 rijdt om de 15 minuten tussen Berchem Station en Mortsel Gemeenteplein. Om de 30 minuten rijdt de bus door naar Hove, Lint en Duffel. Om de 60 minuten rijdt de bus door naar Hove, Boeghout en Vremde. Bus 51 naar Vremde rijdt dus nog om het uur, in plaats van om het half uur. De halte in de Witte Wijk wordt geschrapt. De gemeenteraad van Edegem heeft op 22 juni unaniem een renteloze lening van 100.000 euro goedgekeurd voor tennisclub Terlinde. De club investeert bijna 200.000 euro in haar locatie aan Kattenbroek. De tennishal krijgt een nieuwe vloer. Er komen ook terreinen voor pickleball, een snel groeiende racketsport. Daarnaast investeert de club in duurzaam waterbeheer en een veilige fietsenstalling. Tennisclub Terlinde telt meer dan 500 leden. Volgens schepen van sport Koen Michiels maken de werken de club klaar voor de toekomst en verhogen ze het comfort voor de sporters. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf dinsdag 30 juni worden 20 betonplaten in de Kontigstraat in Edegem hersteld. De platen bewegen en veroorzaken trillingen en geluidshinder. Onder de platen wordt een vulling gespoten om ze vast te zetten. De werken duren bij goed weer ongeveer een week. Ze starten aan de Bonnyverlei en schuiven op richting het gemeenteplein. De Kontigstraat wordt afgesloten tussen de Bonnyverlei en de Monseigneur Kardijnlaan. Auto's en bussen rijden om via de Bonnyverlei en de Hovenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Behandelde platen mogen niet worden bereden zolang de signalisatie er staat. Bewoners van de Platsoenstraat in Boom krijgen afgelopen weekend opnieuw water binnen. Door het zware onweer liep zowel regen als rioolwater de woningen in. De brandweer kwam 's nachts pompen. Het doodlopende straatje ligt lager dan de omgeving. Daardoor stroomt er bij hevige regen veel water naartoe. Een grote oplossing via nieuwe riolering komt mogelijk pas in 2031. Een tijdelijke oplossing is er nog niet. Een bedrijf in de buurt stelde waterdichte schotten voor. Twee verdachten zijn maandagnamiddag opgepakt na een politieachtervolging in Aartselaar. Hun wagen crashte op het kruispunt van de Reetse Steenweg en de Pierstraat. De politie zocht de auto na een vermoedelijke diefstal in Edegem. Een getuige had een nummerplaat genoteerd. De bestuurder weigerde te stoppen. Bij de botsing waren drie wagens betrokken. Een vierde voertuig liep eerder schade op. Enkele inzittenden raakten licht gewond. De schade is vooral materieel. Eén verdachte vluchtte te voet, maar werd snel gevat. De andere werd ter plaatse gearresteerd. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heidevelde-Kuns om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er geen sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Basisschool De Ark neemt met een feestelijke en muzikale wandeling door Wilrijk afscheid van directrice Chris Vloebergs. Wij hadden daar even een babbel mee.
5: Kan u ons vertellen hoe uw carrière verlopen is?
6: Hoe mijn carrière verlopen is? Het is inderdaad begonnen in september 84. Meneer Keulemans mij belde met de vraag of ik in het tweede leerjaar bij hem op school, in de toenmalige centrale jongensschool, wou komen lesgeven. En ik heb daar heel eventjes over moeten twijfelen, omdat ik eigenlijk een andere opdracht had. Maar meneer Keulemans heeft dat dan gefixt voor mij, dat ik toch bij hem op school kon beginnen. En kijk, ik heb daar nog geen moment spijt van gehad, want ik ben daar 40 jaar gebleven.
5: Proficiat. Wat is het grappigste, mooiste of meest ontroerende moment dat u in al die jaren op school heeft meegemaakt?
6: Oh, 40 jaar zijn het, hè? Dus ik zou zeggen, heb je eventjes. Maar er zijn heel veel dingen en ook al zeg ik, heb je eventjes, zo op het moment, nu direct, wat is mijn meest ontroerende, wat is mijn meest... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn er verschrikkelijk ontelbare. Eigenlijk, en dat klinkt een beetje, hoe zeggen ze dat, cheesy, is heel die 40 jaar één groot, ontroerend, fijn, mooi, gelukzalig moment geweest.
5: Zeker dat u het met veel plezier gedaan hebt. Welke les of wijsheid hoopt u dat uw leerlingen zich altijd van u zullen blijven herinneren?
6: Wat ze van mij zouden moeten herinneren is dat ik er... Of wat ik graag zou willen dat ze van mij herinneren is dat ik er inderdaad altijd voor hen was. Dat ik er betrokken voor hen was. Dat ik voor hen altijd tijd nam. En dat vind ik ook belangrijk, dat ze dat leren. Dat ze tijd moeten nemen voor elkaar, dat ze voor elkaar moeten zorgen. Dat ze verantwoordelijk moeten zijn voor wat ze doen en wat ze zeggen. Staat ook trouwens in onze leefregels. Dat ze niet moeten doen aan een ander wat ze niet graag hebben, dat er bij hen gebeurt. En dat ze een fijne vriend moeten zijn, want dan heb je vele fijne vrienden. Dat is wat ik hen altijd probeer mee te geven. En dat ze gewoon hun best moeten doen. Het goed moeten doen en het goed moeten willen doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
5: Wat gaat u het meeste missen en waarnaar kijkt u juist het meeste uit nu u met pensioen gaat?
6: Wat ik niet ga missen, daar ga ik mee beginnen. Wat ik niet ga missen is het thuis moeten werken. Het thuis aan al de administratieve dingen, de beleidsplannen, de administratieve last. Dat ga ik niet missen. Wat ik wel ga missen is de warmte, de babbeltjes, de connectie met ouders, met leerkrachten, met leerlingen. Ook als die babbeltjes niet zo heel fijn zijn of als ik niet zo'n fijne boodschap moet geven, dat ga ik missen. De contacten, dat ga ik missen.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De lijn past vanaf 1 juli het busaanbod aan. Dit verandert er in de gemeente Boeghout. Lijnen 31, 51, 52 en 53 worden geïntegreerd. Bus 51 rijdt om de 15 minuten tussen Berchem Station en Mortsel Gemeenteplein. Om de 30 minuten rijdt de bus door naar Hove, Lint en Duffel. Om de 60 minuten rijdt de bus door naar Hove, Boeghout en Vremde. Bus 51 naar Vremde rijdt dus nog om het uur, in plaats van om het half uur. De halte in de Witte Wijk wordt geschrapt. De gemeenteraad van Edegem heeft op 22 juni unaniem een renteloze lening van 100.000 euro goedgekeurd voor tennisclub Ter Linde. De club investeert bijna 200.000 euro in haar locatie aan Kattenbroek. De tennishal krijgt een nieuwe vloer. Er komen ook terreinen voor pickleball, een snel groeiende racketsport. Daarnaast investeert de club in duurzaam waterbeheer en een veilige fietsenstalling. Tennisclub Ter Linde telt meer dan 500 leden. Volgens schepen van sport Koen Michiels maken de werken de club klaar voor de toekomst en verhogen ze het comfort voor de sporters. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa. En om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf dinsdag 30 juni worden 20 betonplaten in de Kontigstraat in Edegem hersteld. De platen bewegen en veroorzaken trillingen en geluidshinder. Onder de platen wordt een vulling gespoten om ze vast te zetten. De werken duren bij goed weer ongeveer een week. Ze starten aan de Bonnyverlei en schuiven op richting het gemeenteplein. De Kontigstraat wordt afgesloten tussen de Bonnyverlei en de Monseigneur Kardijnlaan. Auto's en bussen rijden om via de Bonnyverlei en de Hovenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Behandelde platen mogen niet worden bereden zolang de signalisatie er staat. Bewoners van de Platsoenstraat in Boom krijgen afgelopen weekend opnieuw water binnen. Door het zware onweer liep zowel regen als rioolwater de woningen in. De brandweer kwam 's nachts pompen. Het doodlopende straatje ligt lager dan de omgeving. Daardoor stroomt er bij hevige regen veel water naartoe. Een grote oplossing via nieuwe riolering komt mogelijk pas in 2031. Een tijdelijke oplossing is er nog niet. Een bedrijf in de buurt stelde waterdichte schotten voor. Twee verdachten zijn maandagnamiddag opgepakt na een politieachtervolging in Aartselaar. Hun wagen crashte op het kruispunt van de Reetse Steenweg en de Pierstraat. De politie zocht de auto na een vermoedelijke diefstal in Edegem. Een getuige had een nummerplaat genoteerd. De bestuurder weigerde te stoppen. Bij de botsing waren drie wagens betrokken. Een vierde voertuig liep eerder schade op. Enkele inzittenden raakten licht gewond. De schade is vooral materieel. Eén verdachte vluchtte te voet, maar werd snel gevat. De andere werd ter plaatse gearresteerd. Het ongeval zorgde voor lichte verkeershinder. Morgen start wisselvallig, met vooral vroeg op de dag enkele buien. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot 24 graden. Donderdag blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 23 graden. Vrijdag ziet er vriendelijker uit, met geregeld zon en weinig kans op regen. Dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. De nachten blijven fris, met minima tussen 12 en 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook op dinsdag. Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Basisschool De Ark neemt met een feestelijke en muzikale wandeling door Wilrijk afscheid van directrice Chris Vloebergs. Wij hadden daar even een babbel mee.
5: Kan u ons vertellen hoe uw carrière verlopen is?
6: Hoe mijn carrière verlopen is? Ze is inderdaad begonnen in september 84. Meneer Keulemans mij belde met de vraag of ik in het tweede leerjaar bij hem op school, in de toenmalige centrale jongensschool, wou komen lesgeven. En ik heb daar heel eventjes over moeten twijfelen, omdat ik eigenlijk een andere opdracht had. Maar meneer Keulemans heeft dat dan gefixt voor mij, dat ik toch bij hem op school kon beginnen. En kijk, ik heb er nog geen moment spijt van gehad, want ik ben daar 40 jaar gebleven.
5: Proficiat. Wat is het grappigste, mooiste of meest ontroerende moment dat u in al die jaren op school heeft meegemaakt?
6: Goh, 40 jaar zijn het, hè? Dus ik zou zeggen, heb je eventjes. Maar er zijn heel veel dingen en ook al zeg ik, heb je eventjes, zo op het moment, nu direct, wat is mijn meest ontroerende, wat is mijn meest... Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn er verschrikkelijk ontelbare. Eigenlijk, en dat klinkt een beetje, hoe zeggen ze dat, cheesy, is heel die 40 jaar één groot, ontroerend, fijn, mooi, gelukzalig moment geweest.
5: Zeker dat u het met veel plezier gedaan hebt. Welke les of wijsheid hoopt u dat uw leerlingen zich altijd van u zullen blijven herinneren?
6: Wat ze van mij zouden moeten herinneren is dat ik er, of wat ik graag zou willen dat ze van mij herinneren, is dat ik er inderdaad altijd voor hen was, dat ik er betrokken voor hen was, dat ik voor hen altijd tijd nam. En dat vind ik ook belangrijk, dat ze dat leren, dat ze tijd moeten nemen voor elkaar, dat ze voor elkaar moeten zorgen, dat ze verantwoordelijk moeten zijn voor wat ze doen en wat ze zeggen. Dat staat ook trouwens in onze leefregels. Dat ze niet moeten doen aan een ander wat ze niet graag hebben, dat er bij hen gebeurt. En dat ze een fijne vriend moeten zijn, want dan heb je vele fijne vrienden. Dat is wat ik hen altijd probeer mee te geven. En dat ze gewoon hun best moeten doen. Het goed moeten doen en het goed moeten willen doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
5: Wat gaat u het meeste missen en waarnaar kijkt u juist het meeste uit nu u met pensioen gaat?
6: Wat ik niet ga missen, daar ga ik mee beginnen. Wat ik niet ga missen is het thuis moeten werken. Het thuis aan al de administratieve dingen, de beleidsplannen, de administratieve last. Dat ga ik niet missen. Wat ik wel ga missen is de warmte, de babbeltjes, de connectie met ouders, met leerkrachten, met leerlingen. Ook als die babbeltjes niet zo heel fijn zijn of als ik niet zo'n fijne boodschap moet geven, dat ga ik missen. De contacten, dat ga ik missen.
4: Het volledige interview kan je bekijken en beluisteren op de Facebookpagina van Radio Zuidrand.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het 3e Open Liers Kampioenschap Bierbak Stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur, 17e Liers Kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien. En vanaf 15 uur, barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.
4: I want you to want me.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s, etc.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8. 6, 6.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: 90s at 9.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.